RTVE, radiovisie.nl, radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, radiovisie.be.

0: Radio Nordsee mit den Seesender-Hits. Und nochmal Zeit für einen historischen Mitschnitt haben wir auch Henk de Brauer zu verdanken. Ich muss ihm ganz klein bisschen erklären und ausholen. Radio Veronika hat er über viele Jahre, ich glaube ein ganzes Jahrzehnt, auf der Mittelwelle 192 Meter ausgestrahlt als Seesender am anderen Ende der Mittelwelle. Fast Kurzwellencharakteristik, wer sich da so ein bisschen auskennt. Und dann hatte man zunehmend Störungen bekommen von einem starken Sender, ich meine aus der Schweiz. Und dann hat man einen Frequenzwechsel ganz groß angekündigt und hat auch bei nächtlichen Testsendungen gemerkt, die Bodenwelle hat eine viel größere Reichweite in die Niederlande und kommt dann auch, es gab also sogar schon Störungen in der Hauptstadt Amsterdam auf ähnlichen Twee, vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Deswegen machte man einen Frequenzwechsel auf Faith 38 zum Anfang der Mittelwelle. Das hat schon fast wieder Langwellencharakter und ist Radio Nordsee International ein richtiges Husarenstück gelungen. Radio Veronika hatte mittags, ich glaube um 12 Uhr, den Frequenzwechsel vorgenommen. Da sollte eine Stunde dauert es dann, bis man auf dem Sendeschiff den Sender umgestellt hat und die Antenne angepasst hat. Und Radio Nordsee International ist auf die alte Veronika-Frequenz mit einem zweiten Sender gegangen und hat da als Radio Nordsee International zwei Testsendungen ausgestrahlt. Und das gab einen Riesenschreck bei den Veronika-Leuten. Die waren da gar nicht amüsiert. Und deswegen ist Radio Nordsee International auch spitz die Ohren direkt in den Nachrichten von Radio Veronika zu hören. Radio Veronika hat dann erstmal ein besonderes Eröffnungsprogramm ausgestrahlt und dann gab es schon die erste Top 40. Und von dieser ersten Top 40 mit Lex Harding hören wir hier einen Zusammenschnitt von 5 Minuten 44 Sekunden. Und wie gesagt, am Anfang auf die Nachrichten achten bei Radio Veronika. Radio Nordsee International ist in den Nachrichten von Radio Veronika. Das ist sicherlich auch ganz selten vorgekommen.
1: Radio Veronika mit het nieuws. Techniek Rudolf, dit is Arend Langenberg. Vorming van een stabiele regering. 11.000 gulden verduist in Groningen. Mijnramp in Hongarije. Treinongeluk in Zuid-Afrika. Loos alarm op de luchthaven van Stockholm. En directie van Radio Veronica distancieert zich van iedere relayering van haar programma's. Er was helemaal geen brand. De directie van Radio Veronica distancieert zich van iedere relayering door Radio Noordzee van haar programma's uitgezonden op andere golflengtes dan de 538 meter. Dan de weersverwachting tot morgenavond. Droog en flinke opklaringen. In de nacht en ochtend mogelijk hier en daar mist. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Minimumtemperaturen op de Waddeneilanden ongeveer 7 graden. Elders omstreeks 2 graden en plaatselijk nachtvorst. Maximumtemperaturen morgen rond 16 graden. Indus en nog een Indus en weer een Indus. Een van de meest gedragen horloges van Nederland.
2: Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de top 40.
3: Pall Mall Expat, zoveel puur plezier en de milde geur van Amerikaanse tabak. Pall Mall Expat, wereldbekend aroma. Leef met plezier, rock Pall Mall Expat.
4: Radio 5,
5: dames en heren, hier is Oscar Ers van de Twinkle Stars. Ik wens Veronica heel veel succes en voor mezelf heel veel luistergenot op 538.
2: 3-5 genoteerd in de Veronica Top 40. Vorige week nummer 30 en nu weer met stip genoteerd. Op nummer 27 staat Mary van Oscar Harris en de Twinkle Stars. Oscar Harris en de Twinkle Stars. Voor de derde week is genoteerd met deze plaats. Mary in de Veronica Top 40 en deze week 3 plaatsen gestegen met stip van 30 naar 27.
6: Sport vissen op de Noordzee met de Lucky Scheveningen 71. Vissen met een modern omgebouwde kotter voorzien van alles waarom de sportvisserij vraagt. Voor sportvissen op de Noordzee boekingen bij Adendoek, Terschellingerstraat 18 in Scheveningen. Telefoon 070 555 294. Sportvissen op de Noordzee, het hele jaar door.
2: Alweer zijn we toegekomen aan de stipnotering. Wat Jan de 8 weken in de top 40 staat. Vorige week 32 en nu 26. Jan Boezeroen, dit het Oei Oei. radio afhankelijk alweer op zijn retour was. Plotseling weer met het stip genoteerd. Van 32 naar 26 stijgt Jan Boezeroen met oei oei. Luisteraars, opgelet. Nieuws over onze grote prijsvraag, want het houdt niet op.
4: Prijzen voor Veronica Schouden 538 Dek. Een volledig verzorgde reis voor twee personen aan Bangkok, beschikbaar gesteld door Lekkerman Vliegreizen in Nederland en een compleet gemonteerde Spirotherm centrale verwarming voor een woonhuis ter waarde van 5000 gulden, beschikbaar gesteld door Metallo Helmond. Win door te luisteren naar de Gouden Golflengte.
2: U heeft het goed gehoord. Een reis voor twee personen naar Bangkok. En straks om 3:15 krijgt u de derde opgave in onze grote prijsvraag nog een keertje. Nieuw. De vierde nieuwe in de Veronica Top 40 van vanmiddag. Vorige week vierde de tipparade. Nu 25 in de Top 40. Tweede plaats van Vicky Leandros die we vanmiddag draaien. Daar zegt, ik heb die liebe gezien.

0: ander als die van alle markten thuis is. Ze zingt in het Frans, ze zingt in het Engels, ze zingt ze ook in het Duits. Dat kunnen horen. 25, nieuw binnengekomen idee, Veronica op 40. Ik haap die lieve gezin.
1: Bel nou eens 034-34-2244. Vertel drie aan je waar je kleding van het lievertje vindt. 034-34-2244.
0: Plaatsingszender verschenen op de eerste 538-40. Vijf zenderaten ook verdwenen. Een overzichtje van die vijf verdwenen platen gaan we nu geven. Vorige week nog op de 40ste plaats. Nino Bravo, un beso y una flor. Vorige week 39. George Harrison met de maxi single Bangladesh. En vorige week op de 38ste plaats. Bata Ilic, vorige week nummer 37. Van Bobby Vinton. En de laatste die verdwijnt stond vorige week 34. Child in Time van Deep Purple. En dat laatste was waren ze dan. De vijf platen die verdwijnen deze week. Deep Purple, Bobby Vinton, Bata Ilic, George Harrison en Nino Bravo. En dan zijn we nu toegekomen aan de langst genoteerde plaat in de Veronica Top 40. Deze week. En vorige week nog 19 en in totaal 15 weken genoteerd.